0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Und das Fei-Programm von Prediger Reimer an mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. Ich glaube bestimmt, dass da viele Personen angeschaut haben und das Programm hier von der Die da sind wiedergeboren, die haben Jesus angenommen aus ihrem persönlichen Heiland, aber die wohnen mag Menschen, die das nicht verstehen können, was das meint, wenn die sagen, dass die Jesus haben angenommen aus ihrem Heiland, und die weiten dort, dass die dort ewige Leben haben. Du bist vielleicht eine Frau, und dein Mann kann die nicht verstehen, oder du bist ein Mann, und deine Frau kann die nicht verstehen. Oder vielleicht sind dort deine Eltern oder deine Kinder, die die nicht verstehen können. Wenn die dazu gehört aus dit, dann rät ich dir an, nur dit Programm zu hören, um zu sagen, was Jakobus uns zu sagen hat von, wo wir können Weisheit kriegen und Kraft zum Stehen bleiben und wachsen an uns Glauben an Christus. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Und da sind wir weiter an der kleine Jakobusbrief. Dit ist ein allgemeiner Brief, und Jakobus, als er von dem Heiligen Geist geleitet wird, schreibt das Brief an die vielen jüdischen Christen, die in der Welt verstreut werden, wil door een grote vervolging aangereed wordt bij een Stefanus in dood in Jeruzalem. We weten over dat de Heilige Geest ook een boodschap voor ons heeft en des brief. Dat wist ons hoe we ons behandelen zullen wanneer ons geloven op een proef gebracht wordt, door trouble en verzekeringen en zo verder en ons leven. We hebben geleerd dat Jacobus dem Heer Jezus zijn halfbroeder weer naar dat vlees nou. Jezus weer de eerste zijn die Marie had, en Jozef had niets door met te doen. Jezus is God en vlees, God wordt als een mens geboren, op een zind, zodat hij ons raden kon. Nadem dat Jezus geboren werd, hadden Jozef en Marie wens vijf zins en meer dachten. Dit brief schreven weer een van den. Hij weer later een van de leiden in de Jeruzalem gemeent. Zoiets als we dat bestemmen kennen, wordt dit brief zo bij 12 of 15 jaar nadem geschreven dat Jezus terug naar zijn vader in hemel gegaan via. Jakobus taalt zich zelfs als een levensgeloof tot God en dem Heer Jezus Christus. De waarheden in dit brief zijn praktisch, dat hebben we in ons leven nu ook aanwenden. God brengt ons geloven tot een proef, maar niet met dat wat bezig is. God heeft bloos dat baaste hem zijn voor zijn kinderen. Andere wij, hoe God ons proeven wordt, is hier beschreven, zoals dich zijn woord, en dich zoont wat mensen doen, dich goede werken en dich dood wat gezegd wordt. En de vars die we vandaag bezinnen worden, waar we zien dat God ons dich trubbel, proef en lieden, ons geloven op een proefstalen wordt. Wanneer zo'n proef en ons leven passeren, kan we dat vielleicht niet verstaan, maar we moeten dan behouden dat God zo niet brengt, zodat we zullen trouble hebben. Hij heeft wat hem zijn, dat hij in ons leven doen wil, en dat wordt wat goed het zijn. Dat wat we ook niet ervaren, want we beter zijn door even. Wanneer we ons te hem gaan geven worden, dan worden we door de sterker zijn en geloven. Nu Jakobus het eerste kapitel en ik lees de tweede met vierde vers. Rekent dat als vrijheid, mijn brede, wanneer je een verschillende proef en aanvallen, dan je weet dat de proef daartoe is dat je door de bestaande kennen. Laat je een stand hoofd en val het werk haar, zodat je kennen volkomen en verstandig zijn, dat je dat aan niet veelt. Ik had in tweede vers ook gelezen, zodat we de schrijver zijn zin beter begrijpen kennen. Dat je het niet schijnt wanneer we een trouble en proeven aanvallen, maar we kennen ons vrije en dat wat God door met doen wordt en hoe hij God het daarvan brengen kan. Waarom moet ons geloven op een proef gestald worden? God wil niet zien of de geloven kapot kunnen worden. Hij wil leven bewijzen dat hij geloven vastgesteld is, dat het sterk is. Wanneer we koren of de machinerie of de gereedschap kopen, dan wil we ook zeker zijn dat het aan je broek toepholen wordt. Zonder die deze dingen maken, worden die ook tegen de proef schakken, zodat ze weten worden dat het niet toepbreken wordt, wanneer dat eerste maal gebruikt wordt. Die worden gewoonlijk in papier met schakken, derg woont ze er dingen goed zijn. God wordt ons ook niet een proef schakken die we niet verdragen kennen. Ons geloven moet op de proef gesteld worden, zodat het kan sterk gemaakt worden. Dan waren zeer zware tijden komen, waar we vaststonden kennen. Dat is een grote troost te weten dat God niets te ons brengen wordt dat we ons toeschwoord wat zijn. Hij weet krijgt wat we verdragen kennen. Ik geef een schrift aan ons laatste programma, dat dit verstelt, en ik geloof dat wat goed zijn, dat waarde te lezen, 1 Korinther, dat 10e kapitel, en de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat alle man met bekend is. Over God is true, en wordt niet toelaten, dat je zullen en later verzacht worden als je verdragen kennen. En wordt met de verzekering en weich maken, zodat je daaruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wanneer verzekering komt, dan zullen we aan zeker zijn dat God ervan weet en haft en weich gemaakt dat we daardoor wassen kennen en in ons geloven vastgesteld worden. Vertel aan hoe die dat jeet. Wanneer die schrijver hier zegt, laat je een standhoofd en val het woord haar, dan meent dat dat het niet hostig tot een eind komen wordt. Dat haft ook de mening dat we met je geduld even. Geduld is een vrucht dat de Heilige Geest in ons werken wordt. God weet wat hij in ons leven voor zich brengen wil. Wanneer hij ons op een proef stelt, dan heeft hij zekerlijk wat hem zin. Wanneer we klagen worden en van zo'n proef eruit willen en ons niet te zo'n aangeven willen, dan wordt dat voor ons niet vruchtbaar zijn. Also wanneer we in een proef of de verzekering gebracht worden, dan zullen we door je troost blijven wat de Heer met ons derg is. Hij weet wat hij deed, hij wordt ons toch niet langer binnen laten als dat nodig is. Wanneer je geduld of de standhoofd volkomen is, dan wordt de proef ook tot een eind gebracht worden. Wanneer de geloven tot een proef gebracht wordt, dan wordt dat de geduld wassen maken en wordt ons sterker en geloven. God heeft alles reed gemaakt, zodat ons dat aan niets velen mocht. In Rijmer 5, 3 bij 5 vers, staat het geschreven, niet bloos dat, wie zijn ook vrouw en triepsel, wils we weten dat triepsel je dood brengt, en je dood brengt ervaring, en ervaring brengt hoopning. Een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leven is en ons hart uitgegoten, deegt hem Heilige Geest, die ons gegeeft is. We willen ons dan niet tegen God stalen, wanneer hij ons de zware tijden nemen wil en deed. Jacobus 1, 5 bij 8 vers. Wanneer iemand wem dat aan wijsheid veelt, dan laat aan God dan een vraag, dan hij heeft dat allem ohne wat terug te houden, of dat hij aan wat versmieten wordt, en aan wat dat gegeven wordt. Ober laat aan en geloven vragen, en niet twijfelen, dan wer twijfelt is zo als een waal en meer, dat van den wind beweegt en aan en her gedreven wordt. Laat zo'n man niet denken dat hij ergend wordt van her trier wordt. Zo'n man is wankelmietig, onbestendig en al zijn wee. Ons veelt alle wijsheid, jeder eenem. Wanneer we door trouble en proef gonen, dan veelt ons ook wijsheid aan hoe we ons daarin behandelen zullen. De schrift zegt dat we zullen alles voor God zijn eer doen. De gewenlijke zaken die we ieder dag doen, moeten ook voor God zijn eer gedaan worden. Het zegt dat eten en drinken en alles wat we doen, zal voor zijn eer gedaan worden. Ons veelt wijsheid en alle verhältnissen. Veel mensen hebben kennis, maar ze hebben niet immer wijsheid. Wie kunnen weten wat God zijn woord zegt, dat is kennis. Over wijsheid meent dat we zo'n chantnis in ons leven uitwerken. Wanneer een mens weet wat hij in een gewisse zaak doen zal, over dat niet deed, wat helpt dat? Wanneer dat dak laken deed, wanneer dat regent, Dan nemt dat niet veel verstand te weten dat het lijken deed en dat het treichtje mocht moet. Aber die mens moet zijn wijsheid brukken, zodat het treichtje mocht wordt. Door zijn veel tijden waar ans wijsheid veelt, zogar wann ans verzacht wordt. Deze vaars vertellen ons dat wann ans wijsheid veelt, dan zeel wie God. Door no vragen. Voor kan proef wie eerst dat uit te rebelen. En wann dat niet jet, dan komen wie no God en worden no rood vragen. Dat wordt veel beter zijn dat wie God voorts no wijsheid vragen worden en dat wordt ons veel kapte berekenis verschonen. God wordt ons niet schellen wann wie no am komen. Hij wordt ons ook niet wat verschmieten dat wie no am gekomen zijn. Dat je veld God zeggen wann wie toestonen worden dat ons dat ons zo'n wijsheid en je nood veelt. Wie had er toe vertrouwen dat hij ons hieren wordt en ons dat geven wordt? Wie moeten hem geloven vragen? Hem geloven vragen meent dat wie leven dat God zich en onze zaak interesseren deed. Dat meent dan ook dat wie leven dat hij dat doen wordt dat voor ons goed is. God interesseert dat wat wie dag voor dag ervoeren. Hij wil haar dat wie zelen en leven haar dat rief is. Alles wat ons wichtig is, is aan ook wichtig. Wanneer ons wat wichtig is, wat niet voorzien eer taalt, dan wordt hij ons dat weten loten. En dan moet wie aan gehoorzaam zijn en dat ons ied leien. Twijfel is een zaak dat ons alle onriepen deed. Deze vaar zei dat wie zelen niet twijfelen, wanneer wie aan nog wijsheid vragen. Woet je wie van den twijfel weich blijven? Wanneer wie ons met God zijn woord bekend maken, dan wo wie zene dat God immer es truie warst. Dan wann wie ans ook met dem Herr bekannt maken worden, dan wo wie zene dat de Herr nicht liege kan, en hij wordt niemals tregone ab zijn woord. Wann wie dan kenne zeggen maken, dat wie zene wird verstonen, dan kenne wie ans zeggen zene dat hij doene

Yet, dan wordt de geduld ook door zijn. Een mens die immer twijfelt is onbestendig in al zijn weg. En zo'n mens wordt niet kriegen wat hij gevraagd heeft. Zo weer dat met Israël. Ze randen naar Egypte en dan naar Assyrië voor help, maar niet naar de Heer. Wel wie ons dan op de Heer verloten en niet twijfelen dat hij doen wordt wat hij versproken heeft. In 2 Petrus 3:18 lees wie, o bewust en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn genoot en erkentnis. Am je het alle heerlijkheid, bij des nu en alle eeuwigheid. Amen.

Nu Jakobus dat eerste kapitel de negende bet elfde vers. Oberlot en de mietje broeder zich poche en zien hoger stond, en de rekke en zien leger stond, dan zo als de bloem en gros wordt hij verschwingen. Dan de zon chem op met een hete wind en verdreeg dat gros, en de bloem valt af en dat smakket es verdorven. Zo wordt ook de rekke man en zijn weg verschwingen. Om oder rek en irdische zaken, es en God zijn onzijne, niks zeer wichtig. Woer ik een mens en geestelijke zaken es en God zijn onzijne, veel wichtiger. En Matthäus 6, 1921, zegt Jezus dit. Zammelt u niks schaats op de eerd, woer matte en ras dat vernichten kennen, en woer dave dat nog grove kennen en stelen. Ober zammelt u schaats toop en hemel. Woer matte en ras dat nicht vernichtet tjerne, en woer dave dat nicht tjerne no grove en stele. Dan woer din schatz est, of woer din hort, ook sinne. En dan zei de Heer Jezus ook dit, en Lukas 12, 15 de vers. En hij zei te aan, post op en ziet verzichtig voor al het jiets. Dan eenem zijn leven est nicht

door aan verbonden met hoeveel hij eigent. Wat Jacobus en zijn brief wel klaarmaken, is dat een mens die deemintig is, wordt behouden dat de eerdische zaken kunnen zeer effect wegvliegen. Zonen die in hoge steden zijn, zijn vaken ook stalt en jitzig. Ze leven vaken dat zo'n wat te zijn is wat veel weer haft. Zo'n mensen zullen behouden dat wat ze van eerdische zaken toepgezameld hebben, worden ze niet metnemen kunnen wanneer ze sterven. Jezus vertelde een geschicht van een vormer die zoveel had dat hij later staling bood. Ober wat door met aanrecht wie wat hij tot zichzelf zeed. Lukas 12, 19 bij 21. En ik word tot mijn zeel zeer. Zeel, du hast veel haben goed voor veel jaren toep je leicht. Zie ruhig, at, drink en vredi. Ober God zeed te am, du noa, deze nacht wordt die zeel van die gevorderd worden. En wem ziet wat dat dan zinnen dat u toep gezommeld hast? Zo is een jeder die voor zichzelf een schatz inlegt, ober is niet rijk, God jegen eva. Wat de schrift, wer in dit te zeggen heeft, moet recht verstaan worden. Wat zeer wichtig is dat we rijk zijn, God jegen eva, of wie veel irdische rijkdom haar oder zeer weinig. Een mens kan ohne geld zinnen en doch niet rijk zinnen, God jegen eva. De vraag is dit. Doen de irdische zaken ans regieren? Oder zijn we de meester over de irdische zaken? Wat we hebben, voor God zijn eer gebruikt, oder voor zelfs, en al het irdische gebruikt? Zo'n vraag kan ik niet voor die beantwoorden. En ieder christ moet zichzelf onderzoeken en bestemmen waar hij oder zij en dit mocht zijn. We moeten ons de vraag verstellen, waarom zie ik God jegen Eva? Wanneer een mens dem Herr Jezus als heiland aangenomen heeft, dan is hij in Christus zeer rijk en zo'n zaken die niemals verschwingen worden. We worden loten in een studium nog meer van dit reden. 1 Korinthe, dat eerste kapitel, 30 en 31ste vers. En derich aan, dat heet God, zendt je in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt tot wijsheid en gerechtigheid en heiliging en zeiligheid, zodat zo als het geschreven staat, wer zich poche wel lood aan zich poche hem her. Efeze 1, 3 en 7, en dan 13e en 14e vers, en dat eerste kapitel, gezegend is ons Herr Jezus Christus, zijn God en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelswelt en Christus. En wem, dat heet Christus, wie nu de radung had der zijn bloed, de verjeving voor de overtreding, no zijn rijke genoed. En dan 13 en 14, en dem wie hoopte als wie dat evangelium van de radung hierde, en dem wie ook als wie geleefde verzegeld werden met dem heilige geest den hij versproken had, de is ne berry voor ons afgoed op de tijd wanneer dat habgoed wordt geleest worden to zijn heerlijkheids eer. Dat zijn wichtige woorden. Efeze 4, 7 en 8. Ober to in jeder einem is genoeg gegeven, no de moed en de goof dat Christus is. Daarom zegt hij, en dem dat hij een napje voor is, no dat hechste, heeft hij de gevangenen gevangen weggeleid en heeft de mensen goof gegeven. Dat jij het niet te denken hoe haarlijk dat wordt zinnen, want God zijn de kingen alle, ervoren worden, wat God aan versproken heeft. 1 Petrus, dat eerste kapitel, 3 bij 5 vers, zegt, je eert als dem Herr Jezus Christus in God en Vader, die ons door zijn grote erbormen, heeft die nieuwe geboorte gegeven, dat we door dich een levende hoopning hebben, door Jezus zijn opstonden van dood, tot een afgoed dat niet verkomen, of vergonen, of verwalten kan, dat voor ons bewoord is in hemel, voor ons, die door God zijn almacht bewoord worden, door dem geloven tot een radung, die om laatste dag wordt geopenbaard worden. Gedepen weer. En dan ook 2 Petrus 1, 3 bij 4. Ziene Gottes kracht heeft ons alles geschonken wat om leven en Godseligheid geheert,
deks na falle erkjentnis van dem, de ans beroepen haft ter zine ene haarlijkheid en volkomenheid. Derk woont hij ans wertvolle en zeer grote versprekingen je geeft haft, dat wie door derk een aandeel ha aan zine Gottes natuur en van de verwezing loskomen die aan deze welt is, derk de last. Deze vaars wiese ans hoeveel wie ha, die wie aan Jezus Christus je geeft ha, en weet door is nog veel meer. De welt en wat door binnen is, wordt een dag verschwingen, verbrennen. Wat te zijn is, is met de welt verbonden en is verjenkelijk. Dat wat niet te zijn is en met God verbonden is, is niet verjenkelijk en wordt op Emma blijven. Bloemen vallen af en gras wordt verdreven. En zo is dat ook met mensen die geen tijd nemen zich voor de eeuwigheid reed te maken. En wanneer u vraagt is, hoe kan een mens zich voor de eeuwigheid reed maken? Dan heeft de Bijbel een antwoord ook daarvoor. Alle mensen zijn zinder, en de loon dat de zin toelt is de dood. Rema 3:19 zegt, we weten over dat wat dat je zaad zegt, zegt dat tot die onge dat je zaad zijn, dat alle mielen zullen toegestapt worden, en de ganse welt zal onge God zijn oordeel komen. Maar dan lezen we deze weer in Rema 6:23. Dan dat loon dat de zin toelt is de dood, Oba, en God zie dank voor dit Oba. Oba God zie een goof als dat eeuwig leven, der Jezus Christus ons Heer. O God zie dank. Jezus Christus chaim, zodat hij onze zinde op zichzelf nemen kan. Wils hij geen zinde aan zichzelf houdt, kan hij onze zinde aannemen. En dan, als hij op een kruis sterf, betoelt hij voor onze zinde. God weer door met tevreden en woek aan van den dood op. Nu kunnen mensen van ere zinde loskomen wanneer ze aan hem geleven worden. Zo wordt dat in Johannes 3, 36 beschreven. En dat is wichtig, hoort. Wer aan den zin geleefd, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn. Aber blijft onder God zijn ogen. Er zijn twee steden in de eeuwigheid. In de stad wordt de hemel genaamd, en dat is waar de gerechten met God en Jezus Christus op hem worden toop zijn. Die heeft zich bekeerd aan Jezus aangenomen. De andere stad is de hel genaamd. Dat is waar de godloze en aangerechten met de duivel en zijn engel worden zijn. Die zijn op hem van God en dat God het afgesneden. Vriend, woordje worden die niet de raden geven. Dat je bloos dekt in geloven aan Jezus Christus. Wanneer u nog des, dan wordt u dat in de haal. En dan vierde, je leeft aan de Heer Jezus en u wordt zelig worden. O, mag de Heer zijn genoden vrij, toe u vermeerd worden. God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Die harken naar Radio De Brig, 105.9 FM uit Almer, Ontario. Ik zie Maria Friesen met Juntia, en dat is de week van juli den 27. Gewoonlijk worden jullie nurechten van De Brig te disentiteren, aber te deze week wordt er niet een nieuw nurecht van onze toeharken zijn. Wanneer gaat het wel naast, dan nächste week plunt Helen Bergen waar ik hier te zijn met een frische nurecht. Dankzij het verharken en wie baden die haan een scheinet en je zegende weg verjunt.

Gehend in grimzoidem gonsen was. An wie ook veel te hoort, wann hij bloos tocht en trek goene op middag, wann ze schreis hoort verzinnen, dan wie hem nu al hoort, nee hoi wie het schlechte land. En als ze de spira komen in het dorp, van ke on te grimzoien. Voet woont nog mat op zijn schreitlich hoorde beent zetten, en maar hebben dit een hoorde beent in het schoortje, dat dreigt me om ridden. Nee, dat is me niet makkelijk. En dan is het nog oninteressant. Het wel dan niet gaan. Ik wil alles houden hij te grimzooien. En als hij door hem komt en zich ook zo in de band zat, dan kon hij gewoon niet te horen. Hij moest bloos denken over wat hij als nächste grimzooien kon. En wat hem nog alles niet geval vandoor. Zijn pa stond verre en hield de predigt. Alle mensen hadden de toe. Eenmaal een kleine stuitje hadden ze ook toe. Als zijn pa vertelde dat Adam en Eva ooit in Gode Edom kunnen leven. En daar werd het zo schoon. Ja, dacht hij, daar kan ik nu nog leven. Wenn Adam en Eva niet de vruchten jeten. Ja, bloos

så ovens kom sin pana armen sit. Ja, så vann du måtte opstås som morgens, hvor vi nicht tyssende. Egen dine magunen om nubadarp. Du es eine öle Tante, so schwor krank. Wir haben uns Feriennummer, wir wollen mal in der Gunne. Und zum Dezember, in der kommt mit ein guter Halber. Jojo, dort mal was zu wählen, sagt Hoi. Et Mittag hat man für die Ockel heimgestellt. Du brauchst die Mäure bloß noch warm machen und dann kannst du das Eten. Jo, ja, so stellt sich das Leben schön fair. Ab und nach dem Mons. Als hij alleen thuis weer, dachten ze, oh Mianka, toch zou je hier een woord worden en dit thuis ze is. Zo'n schrijdelijk schoon het, dat hij dit niet zo'n zal. En wanneer hij dit voor zo'n doet, dan overigens zo. Nee, dit moet toch wat schrijdelijk schoon zijn. Het wordt bloos niet in zielen. Het wilde dat ook niet gans meer bezitten. En mijn ma en pa, dat ze de verjeen om, voordat ze sowieso niet naar huis komen, dan kon je toch einmal nennen, Sila. Lang hielt er dat dus eerst in de hand en ik was leid.

Vårt konda blev spännande sena. Vårt konda sena. Dan må skyddat upp och nisch en gröta trantja. Och vad då med flog all en ström med fågel till ruta. En dat flog rut en vars veret. Ja, Charan, dat hän ronen wil dat griepen. Hij wil dat waar dat je nen dunne. Oba twee verbi. Hij houdt het tussje opgemaakt. Hij ran nog stundenlang en zocht dat. Hoe kon dat plus hanje vlogen zijn? Oba dat vogeltje weer was. Nu weer hij gans treurig. Hij mocht het tussje waar dat te en stelde dat op een dash. En dacht ze, vielleicht waren mijn maanpaard gewoon eens en waren.

phone again, I'm not a slashed. But I'm happy to do it now. You're the papa. Zum beetste, do the Adam and Eva ook ma. En dan moest ze al uit een goden Edem ruut. Ook zo'n kleine beetje, dat traant ons al op eenmaal van God. We moeten alles betalen en alles in orde brengen, dat we op eenmaal tenen bij God en hemel zijn.

The Clock as Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons het geld met wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, waar je die van hier zelfs veel biljet kopen, als wanneer je die van Canada touwt. De nummer voor dit programma is 209. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programma 209. We danken voor jullie beda voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en a brood van ons leven van die oos uit Lukas 7 vers 12, hoe dat zegt. Als hy noden om staatspoot keim, drogen sy rood einen douden ruud. Die wie sy ne mutter einsje sehen, en sy wie eine weet vrou. Uit de staat keimen een schaufmenschen met haar. Dat vee mal halb ek ans denken, even wou troe wat ich in lijf tolig, ne mutter hoort es, en even wou veel uzaken wie haben, voor onze mutter dankbaar te zijn. Aber alle Söhne, die sich nicht an seinen Mutterwort lehnen können und mit wem sie ihre Besorgnissen mitteilen können. Wir können Gott danken, dort waren wir nur arm kommen, sagte in Jesaja, saß es hastig, grätien. Ich will ihn trösten, so ist eine Mutter ihr Kind hutschelt. Der Herr kann uns vertrauen, leicht gewinnen, wenn er uns merkt an unsere Mutter denken. Dann drehen unsere Worte noch bald nur arm. Wenn unsere Mutter auch gar nicht leben wird, du hast eine Stärke aus unserer Mutter, die für uns sorgen wird. Dort ist unser Heiland. Wo hat uns überleben wird? Er wird sich für uns ganz hingeben. Wir dort nicht in Grotet hingeben, als er den Himmel verleiht und als ein Mensch hier nur die Erde scheint. Wir dort nicht in Grotet Opfer, als er sein Leben in Gethsemane und auf Golgatha jäuft, unsere Sünden zu betonen. Als hij in Gethsemane zegt, ik zie die, en de soldaten als dood handvallen, wanneer hij het wilt, had hij kunt van aan weg komen. Wanneer hij het wilt, had hij kunt 10.000 engel erop in te mamraden. Also, hoe ween deed hij dat dan niet? Hij deed dat niet, wil hij wollen om kriets gaan, om onze radung voor zich merken. Dat is wel voor lijf hij voor de mensheid had. Hij geeft zijn leven als God zijn loom, als een opfer voor ons. Hij had zijn jongen ook zo lief. Wanneer hij ook ieder mal even aan wordt verleend was zijn, zijn lief aan en dat niemals. Wel wij wat aan dat gedaan hebben als Petrus aan verleend deed. En toch had hij aan lief. Hij had zogar Judas lief. Als hij op dat laatste mal dat brood en wijn aandukt en dat naar Judas jijf, weer dat een teken van zijn lief. Daarmee wil hij te Judas zijn, Judas, ik lief die. Zo als hij zijn jonge lijf had, zo ook lijft hij zijn vriend. Zijn eerste weer aan het kriets, weer voor zijn vriend. Dat is ook dezelfde lijf die hij van deel voor ons had. Wanneer wij hem ook ganz veracht hebben, hield hij niet op met ons leven. Je rood zo als een mutter niet met haar kind opjaft, zo ook jaft hij met onze zoon niet op. Zijn lijf laat hem niet beter gaan ons worden. Wel we am leven die ons eerst geleefd heeft. Hij is werkelijk onze leef wird. En eerst Johannes 4:9 lees wie God weiß ons wel God hij ons weer als hij zijn een einzigen zijn en de welt checken deed dat wie derg am leven zijn. Wie zullen am voor zijn grote leef voor ons zeer dankbaar zijn. Wanneer du hem nog niet voor zijn leef gedankt hast, dan kom nu am en doe dat nu. Wann du am dein Wort geben wirst, dann wirst du sein Wort kennenlernen. Den Heiland sein Wort ist voll Leib und Mitleid und ist wirklich für jeder Seele besorgt. Hei, es Leib.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. Und das Fei-Programm von Prediger Rema an mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. Ich glaube bestimmt, dass da viele Personen angeschaut haben und das Programm hier von der Die da sind wiedergeboren, die haben Jesus angenommen aus ihrem persönlichen Heiland, aber die wohnen mag Menschen, die das nicht verstehen können, was das meint, wenn die sagen, dass die Jesus haben angenommen aus ihrem Heiland, und die weiten dort, dass die dort ewige Leben haben. Du bist vielleicht eine Frau, und dein Mann kann die nicht verstehen, oder du bist ein Mann, und deine Frau kann die nicht verstehen. Oder vielleicht sind dort deine Eltern oder deine Kinder, die nicht verstehen können. Wenn die dazu gehört aus dit, dann lade ich die an, nur dit Programm zu hören, um zu sagen, was Jakobus uns zu sagen hat von, wo wir können Weisheit kriegen und Kraft zum Stehen bleiben und wachsen an uns Glauben an Christus. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rücklich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Rema.
1: Von da sind wir weiter an der kleine Jakobusbrief. Dit ist ein allgemeiner Brief, und Jakobus, als er von dem Heiligen Geist geleitet wird, schreibt das Brief an die vielen jüdischen Christen, die in der Welt verstreut werden, wenn es durch eine große Verfolgung angeregt wird wegen Stephanus in Dood in Jerusalem. Wir wissen aber, dass der Heilige Geist auch eine Botschaft für uns hat in das Brief. Dort wisst uns, wo wir uns behandeln sollen, wann uns Glaube auf eine Probe gebracht wird, durch Trouble und Versicherungen und so weiter, in uns Leben. Wie haben wir gelernt, dass Jakobus dem Herr Jesus sein Halbbruder wir nur das Fleisch noch? Jesus wird die erste sehen, die Marie hat, und Josef hat nicht damit zu tun. Jesus ist Gott im Fleisch, Gott ward aus ein Mensch geboren, aber ohne Sünde, so dat he uns raden kann. Nachdem dat Jesus geboren wie, hatte Josef und Marie wenst feier Sehns und mehrere Dächter. Des Brief schriebe wir einer von denen. He wir Lothar, einer von den Leiden in der Jerusalem gemeint. Soweit als wir dort bestimmen können, wird das Brief so wie 12 oder 15 Jahre nachdem geschrieben, dass Jesus trägt noch sein Vater im Himmel gegangen wird. Jakobus teilt sich selbst aus dem Lebensglauben zu Gott und dem Herr Jesus Christus. Die Wahrheiten in diesem Brief sind praktisch, dort haben wir an uns Leben nun auch anwenden. Gott bringt uns Glaube zu einer Probe, aber nicht mit dort, was böse ist. Gott hat bloß das Beste im Sinn für seine Kinder. Andere Wege, wo Gott ans Probe wird, ist hier beschrieben, so als der sein Wort, und der sind, was Menschen tun, der gute Worte und der dort, was gesagt wird. Und die Farge, die wir von dort besehen wurden, wo wir sehen, dass Gott ans der Trouble, Probe und Liede ans Glauben ab eine Probe stahlen wird. Wann so eine Probe in ans Leben passieren, tja, wir dort vielleicht nicht verstehen, aber wir müssen dann behalten, dass Gott Sünd nicht bringt, so dass wir Seele Trouble haben. Er hat was im Sinn, dass er in uns Leben tun will. Und dort wird was Gutes sein. Dort, wo wir aber nicht erfahren, wann wir besser sind darüber. Wann wir uns zu einem Herrn geben wollen, dann wo wir dort der Stärke sein im Glauben. Nun, Jakobus, das erste Kapitel, und ich lese die zweite bis vierte Vers. Rekent dort aus Freud, meine Brüder, wann je an verschiedene Probe aneinfallen, dann je weten, dass die Probe dort ist, dass je dort euch bestohlen kann. Lot je standhaft und fallet Worka, so dass je kann vollkommen und verständig sein, dass je dort an nichts fehlt. Ich habe den zweiten Vers auch gelesen, so dass wir dem Schreiber seinen Sinn besser begreifen können. Dort je nicht schön, wann wir an Trouble und Probe aneinfallen. Aber wir können uns freuen, und dort, was Gott damit tun wird, und wo er Gott davon bringen kann. Woran wird uns Glaube auf eine Probe gestalt worden? Gott will nicht sehen, ob der Glaube kaputt gehen wird. Hij wil leven bewijzen dat hij geloven vastgesteld is, dat het sterk is. Wanneer we koren of de machinerie of de gereedschap kopen, dan wil we ook zeker zijn dat het aan je broek toophouden wordt. Zullen die deze dingen maken, worden die ook tegen de proef schakken, zodat ze weten worden dat het niet toopbreken wordt, wanneer dat eerste maal gebruikt wordt. Die worden gewoonlijk in papier met schakken, derg woont ze er dingen goed zijn. God wordt ons ook niet in de proef schakken, die we niet verdragen kunnen. Ons geloven moet op de proef gesteld worden, zodat het kan sterk gemaakt worden. Dan waren zeer zware tijden komen, waar we vaststonden kunnen. Dat is een grote troost te weten, dat God niets te ons brengen wordt, dat we ons toeschwaar wat zijn. Hij weet krijgt wat we verdragen kunnen. Ik geef een schrift aan ons laatste programma, dat dit verstelt, en ik leef dat wat goed zijn, dat waarde te lezen, 1 Korinther, dat 10e kapitel, en de 13e vers. Daar is nog geen verzekering even juntje komen, buiten zo'n wat alle man met bekend is. Ober God is true en wordt niet toelaten dat je zullen en later verzacht worden als je verdragen kennen. En wordt met de verzekering en weich maken, zodat je daaruit worden komen kennen, zodat je dat verdragen kennen. Wanneer verzekering komt, dan zullen we aan het zeggen zijn dat God ervan weet en haft en weich maakt dat we daardoor wassen kennen en in ons geloven vastgesteld worden. Vertel aan hoe die dat jeet. Wanneer die schrijver hier zegt, laat je een standhoofd en val het woord haar, dan meent dat dat het niet hostig tot een eind komen wordt. Dat heeft ook de mening dat we met je geduld even. Je geduld is een vrucht dat de Heilige Geest in ons werken wordt. God weet wat hij in ons leven voor zich brengen wil. Wanneer hij ons op een proef stelt, dan heeft hij zekerlijk wat hem zin. Wanneer we klagen worden en van zo'n proef eruit willen en ons niet te zo'n aangeven willen, dan wordt dat voor ons niet vruchtbaar zijn. Also wanneer we in een proef of de verzekering gebracht worden, dan zullen we door je troost blijven wat de Heer met ons derg is. Hij weet wat hij deed, hij wordt ons toch niet langer binnen laten als dat nodig is. Wanneer je geduld of de standhoofd volkomen is, dan wordt de proef ook tot een eind gebracht worden. Wanneer de geloven tot een proef gebracht wordt, dan wordt dat de geduld wassen maken en wordt ons sterker en geloven. God heeft alles reed gemaakt, zodat ons dat aan niets velen mocht. In Rijmer 5, 3 bij 5 vers, staat het geschreven, niet bloos dat, wie zijn ook vrouw en triepsel, wils we weten dat triepsel je dood brengt, en je dood brengt ervaring, en ervaring brengt hoopning. Een hoopning laat niet te schande worden, wils God zijn leven is en ons hart uitgegoten, deegt hem Heilige Geest, die ons gegeeft is. We willen ons dan niet tegen God stalen, wanneer hij ons de zware tijden nemen wil en deed. Jacobus 1, 5 bij 8 vers. Wanneer iemand wem dat aan wijsheid veelt, dan laat hem God dan een vragen, dan hij heeft dat allem ohne wat terug te houden, of dat hij hem wat versmieten wordt, en hem wordt dat gegeeft worden. Ober laat hem geloven vragen, en niet twijfelen, dan werd twijfeld als zo als een waal en meer, dat van den wind beweegt en aan het her gedreven wordt. Laat zo'n man niet denken dat hij ergend wordt van her trieën wordt. Zo'n man is wankelmietig, onbestendig en al zijn weg. Ons veelt alle wijsheid, jeder eenem. Wanneer we door trouble en proef gaan, dan veelt ons ook wijsheid aan hoe we ons daarin behandelen zullen. De schrift zegt dat we zullen alles voor God zijn eer doen. De gewenlijke zaken die we ieder dag doen, moeten ook voor God zijn eer gedaan worden. Het zegt dat eten en drinken en alles wat we doen, zal voor zijn eer gedaan worden. Ons veel wijsheid en alle verhältnissen. Veel mensen hebben kennis, maar ze hebben niet immer wijsheid. Wie kan weten wat God zijn woord zegt, dat is kennis. Ober wijsheid meent dat we zo'n kennis in ons leven uitwerken. Wanneer een mens weet wat hij in een gewisse zaak doen zal, ober dat niet deed, wat helpt dat? Wanneer dat dak laken deed, wanneer dat regent, Dan nemt dat niet veel verstand te weten dat het lijken deed en dat het treichtje mocht moet. Over die mens moet zijn wijsheid brukken, zodat het treichtje mocht wordt. Door zijn veel tijden waar ons wijsheid veelt, zogar wanneer ons verzacht wordt. Deze vaars vertellen ons dat wanneer ons wijsheid veelt, dan zullen we God door nog vragen. Voor kan proef wie eerst dat uit te rabbelen. En wanneer dat niet gaat, dan komen we nog God en worden nog rood vragen. Dat wordt veel beter zijn dat we God voorts nog wijsheid vragen worden en dat wordt ons veel kapte berekenis verschonen. God wordt ons niet schellen wanneer we nog aankomen. Hij wordt ons ook niet wat verschmieten dat we nog aangekomen zijn. Dat je veld God zeggen wanneer we toestonen worden dat ons dat ons zo'n wijsheid en je nood veelt. We hadden toevertrouwen dat hij ons hier wordt en ons dat geven wordt. We moeten hem geloven vragen. Hem geloven vragen meent dat we leven dat God zich en onze zaak interesseren deed. Dat meent dan ook dat we leven dat hij dat doen wordt dat voor ons goed is. God interesseert dat wat we dag voor dag ervaren. Hij wil haar dat we zelen en leven haar dat rief is. Alles wat ons wichtig is, is aan ook wichtig. Wanneer ons wat wichtig is, wat niet voor zijn eer taalt, dan wordt hij ons dat weten laten. En dan moet we aan gehoorzaam zijn en dat ons ied leiden. Twijfel is een zaak dat ons alle onriepen deed. Deze vaars zei dat we zelen niet twijfelen, wanneer we aan de wijsheid vragen. Woet hebben we van den twijfel weich blijven? Wanneer we ons met God zijn woord bekend maken, dan worden we zien dat God immer is troeien was. Dan, wanneer we ons ook met dem Heer bekend maken worden, dan worden we zien dat de Heer niet leren kan, en hij wordt niemals tregonen op zijn woord. Wanneer we dan kunnen zeggen maken, dat we zien wie het verstonen, dan kunnen we ons zeggen zijn dat hij doen wordt, wat hij gezegd heeft. Nog één ding hier. God zijn antwoord wordt niet immer zo zijn als we dachten. Oder te zo'n tijd als we dachten. Dat is ook niet hoe groot ons geloven mocht zijn, over en wem wie ons geloven gezegd heeft. Is ons geloven en God zijn woord vastgesteld, oder hebben we een geloven en ons geloven? Geloven en God en zijn woord is de enige geloven dat ons nutzen wordt. Hier wordt ons ook gezegd dat zonen die twijfelen deed, is zo als een waal en meer dat van den wind beweegt is en hanen her gedreven wordt. Zo wil we niet zijn. We zeiden voorken dat we een gewisse zaak dem Heer even geeft haar, aber dan van nust in één dag passiert, ja, dan nemen we dat terug en proberen dat zelfs uit te grabbelen. Zo schoft de geloven niet, vriend. De geloven wordt een zaak met dem Heer loten. Wanneer dat langer duurt als we dachten, dan heeft God een oorzaak daarvoor. We weten niet wat al die verhältnissen zijn, die met onze vraag verbonden zijn. Aber God weet. Hij weet ook wat de raadste genus mocht zijn, to ons. We zijn volken zeer aangeduldig. Wanneer ons wat veelt, dan geloven we dat voorts moeten hebben. God zet dat aber vielleicht anders aan. En dat is immer beter dat we ons ganz te arm gaan geven. Geduld is de vrucht van dem Heilige Geest. En wanneer hij aan ons regeert, dan wordt de geduld ook door zijn. Een mens die immer twijfelt is onbestendig in al zijn weg. En zo'n mens wordt niet kriegen wat hij gevraagd heeft. Zo weer dat met Israël. Zij randen naar Egypte en dan naar Assyrië voor help, aber nicht naar dem Heer. Wel we ons dan op dem Heer verloten. En niet twijfelen dat hij doen wordt wat hij versproken heeft. In 2 Petrus 3:18 lezen we: O bewust en ons Heer en Heiland Jezus Christus zijn genood en erkentenis. Aan je heet alle heerlijkheid, bij des nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Nu Jakobus dat eerste kapitel de negende bet elfde vers. Oberlot en de mietje broeder zich poche en zien hoger stond, en de rekke en zien leger stond, dan zo als de bloem en gros wordt hij verschwingen. Dan de zon tjem op met een hete wind en verdreeg dat gros, en de bloem valt af en dat smakket es verdorven. Zo wordt ook de rekke man en zijn wee verschwingen. Om oder rek en irdische zaken, es en God zijn onzinnen, niks zeer wichtig. Wo rek een mens en geestliche zaken es en God zijn onzinnen, veel wichtiger. En Matthäus 6, 19-21, zegt Jezus dit. Zammelt u niks schaats op de eerd, wo matte en ras dat vernichten kennen, en wo dave dat no grove kennen en stelen. Ober zammelt u schaats toop am hemel. Wo Matte en Ras dat nicht vernichtet kennen, en wo Dave dat nicht kennen no grove en stele. Dan wo din Schatz es, do wo din hort, ook sinne. En dan zei de Herr Jesus ook dit, en Lukas 12, 15 de Vers. En hij zei te aan, post op en ziet versichtig voor all het jeets, dan eenem zijn leven es nicht door en verbongen met woveel hij eigent. Wat Jacobus en zijn brief wel klaarmaken, als dat een mens die demütig is, wordt behouden dat de irdische zaken kunnen zeer effect wegvliegen. Zonen die in hoge steden zijn, zijn voorken ook stolt en jitzig. Zij leven voorken dat zo'n wat te zijn is wat veel weer haft. Zonen mensen zullen behouden dat wat ze van irdische zaken topje zameld haar, worden ze niet metnemen kunnen wanneer ze sterven. Jezus vertelde een geschicht van een vormer die zoveel had dat hij later staling bood. Over wat door met aanrecht weer wat hij tot zichzelf zeed. Lukas 12, 19-21. En ik word tot mijn zeel zeer, zeel, du hast veel hebben goed voor veel jaren top je lijkt, zie ruhig, at, drink en vrede. Ober God zegt te aan, du nur, deze nacht wordt deine Seel van die gevorderd worden, en wem zint wordt dat dan zinnen, dat du top gesammeld hast? Zo essen jeder, die voor zichzelf den Schatz anlegt, ober es nicht rick, Gott jegen eber. Wat die Schrift, wer in dit te zeien heeft, mat recht verstoene worden. Wat zeer wichtig is dat wie rick sind, Gott jegen eber, of wie veel irdische Rickdom ha oder zeer wenig. Een mens kan ohne geld zijn en doch nicht recht zijn, Gott je neva. De vraag is dit. Doen de irdische zaken ans regieren? Oder zijn wie de meester over de irdische zaken? Wat wie ha, voor God zijn eer gebruikt, oder voor zelfs en al het irdische gebruikt? Zo'n vraag kan ik niet voor die beantwoorden. En jeder Christ moet zichzelf onzeker en bestemmen waar hij oder zij en dit mocht zijn. Wie moeten ons die vraag verstellen, woorik zie ik God jegen Eva? Wanneer een mens dem Herr Jezus als heiland aangenomen heeft, dan is hij in Christus zeer rijk en zo'n zaken die niemals verschwingen worden. Wie worden Lotte en ons studium nog meer van dit reden? Eerste Korinther, dat eerste kapitel, 30 en 31ste vers. En derg aan, dat heet God, zendt je in Christus Jezus, die van God wordt voor ons gemaakt tot wijsheid en gerechtigheid en heiliging en zeligheid, zodat zo als het geschreven staat, wil zich poche wel lood aan zich poche hem her. Efeze 1, 3 en 7 en dan 13 en 14 vers en dat eerste kapitel, gezegend is ons Herr Jezus Christus, zijn God en Vader, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen en de hemelswelt en Christus. En wem, dat heet Christus, wie nu de radung had der zijn bloed, de verjeving voor de overtreding, no zijn rekken genoemd. En dan 13 en 14, en dem wie hoopte als wie dat evangelium van de radung hierde, en dem wie ook als wie leefde verzegeld werden met de heilige geest den hij versproken had, de is een berg voor ons afgoed op de tijd wanneer dat hapgoed wordt geleest worden tot zijn heerlijkheidseer.
Dat zijn wichtige woorden. Efeze 4, 7 en 8. Ober to en jeder einem es genoeg gegeeft, nur de moed en de gove dat Christus es. Daarom zegt hij, en dem dat hij een napje voor es, nur dat hechste, haft hij de gevangen wachtgeleid en haft de mensen gove gegeeft. Dat jij het niet te denken, wo haarlich dat wordt zenne, wann Gott seine Kinder alle erfahren wurde, was Gott anversprochen hat. 1. Petrus, das 1. Kapitel, 3. bis 5. Vers sagt, ihr ehrt aus dem Herr Jesus Christus in Gott und Vater, der uns durch sein großes Erbarmen auf die neue Geburt gegeben, dass wir dadurch eine lebende Hoffnung haben, durch Jesus sein Abstoßen vom Tod, to ein Aufgut, dat nicht verkommen oder vergonnen oder verwaltet kann, dat für uns bewahrt es im Himmel, für uns, die durch Gott seine Allmacht bewahrt wurde, durch dem Glauben, to die Radung, die am letzten Tag wordt geopenbart wurde, gedepe wird. Und dann 2. Petrus 1, 3 bis 4. Seine Gotteskraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und Gottseligkeit gehört, durch eine volle Erkenntnis von dem, der uns beroepen heeft door zijn eigen Herrlichkeit en Vollkommenheit. Derch woont hij ons wertvolle en zeer grote Versprekungen gegeven heeft, dat we daardurch kunnen aandeel hebben aan zijn Gottes Natur en van de Verwesung loskomen die in deze Welt is, durch die Last. Deze Vers wiese ons hoeveel we hebben, die we in Jesus Christus geleefd hebben, en weet daar is nog veel meer. Die Welt en wat daar binnen is, wordt een dag verschwingen, verbrennen. Wat er zijn is, is met die Welt verbonden en is verjenkelijk. Dat wat niet te zijn is en met God verbonden is, is niet verjenkelijk en wordt op Emma blijven. Bloemen vallen af en gras wordt verdreven. En zo is dat ook met mensen die geen tijd nemen zich voor de eeuwigheid reed te maken. En wanneer je vragen deest, hoe kan een mens zich voor de eeuwigheid reed maken? Dan heeft de Bijbel een antwoord ook daarvoor. Alle mensen zijn zinder, en de loon dat de zin toelt is de dood. Rema 3, 9, 10 zegt, we weten over dat wat dat je zaad zegt, zegt dat tot die onge dat je zaad zijn, dat alle mielen zullen toegestapt worden, en de ganse welt zal onge God zijn oordeel komen. Maar dan lezen we deze weer in Rema 6, 23. Dan dat loon dat de zin toelt is de dood. Ober, en God zij dank voor dit ober. Ober God zijn gove is dat eeuwig leven, durch Jezus Christus ons Heer. O God zij dank. Jezus Christus kwam, zodat hij onze zinde op zichzelf nemen kon. Wils hij geen zinde aan zichzelf houdt, kon hij onze zinde aannemen. En dan, als hij op een kruis starf, betoelde hij voor onze zinde. God werd daarmee tevreden en woog aan van den dood op. Nu kunnen mensen van ihre zinde loskomen wanneer ze aan hem geleven worden. Zo wordt dat in Johannes 3, 36 beschreven. En dat is wichtig, hart. Wer aan den zin geleefd, heeft dat eeuwig leven. En wer den zin niet gehoorzaam is, wordt dat leven niet zijn. Aber blijft onder God zijn ogen. Er zijn twee steden in de eeuwigheid. Eene stad wordt de hemel genaamd, en dat is waar de gerechten met God en Jezus Christus op hem worden toop zijn. Die heeft zich bekeerd aan Jezus aangenomen. De andere stad is de hel genaamd. Dat is waar de godloze en aangerechten met de duivel en zijn engel worden zijn. Die zijn op hem van God en dat God het afgesneden. Vriend, woordje worden die niet de raden geven. Dat je bloos dicht in geloven in Jezus Christus. Wanneer u nog deest, dan wordt hij dat in de haal. En dan vierde, je leeft aan de Heer Jezus en u wordt zelig worden. O, mag de Heer zijn genoden vrij, toe u vermeerd worden. God is zegen, mijn vriend.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Ubron Potjas.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Je hoort naar Radio De Brig, 105.9 FM uit Elmer, Ontario. Ik zie Maria Friesen met Juntia in de eerste week van juli den 27. Gewoonlijk worden jullie nieuwrechten van De Brig te discussiëren, maar te deze week wordt er niet een nieuw nieuwrecht van onze toehaarje zijn. Wanneer ik Gottes Willen is, dan nächste week plunt Helen Bergen waren hier te zijn met een frische nieuwrecht. Dankzij voor harchen en wie baden je haan een schijnet en je zegende weg verjunt.

Så oven kom sin pana armen sit. Ja, så var du måtte opstås som morgens, hvor vi næst tyserne. Eiden dine mag under nem nuber darp. Du er øjne øle tonte, så er svår krank. Vi har vans ferienummer, vi vælger morgene dergunde. Og som det er tæmre, en der kom bit en gode halper. Jo, jo, døb mig, hvor til vælger, sit høj. Et middag haft mig, fordi det ook al hegne stalt. Då brukade de morgon blöts nog vårmåka när kostade att äta. Jo, jag ska ställa sig att leva så ungefär. Upp en dag som morgens, och så är jag lugnt hus vid. Dachte sig, om jag kan doch så här gärna vårt vårt än det tyste är. Sån schreitlig skönhet, då jag det inte sånne så. Och var jag det vår sån, då jag övrig så. Nej, det må doch vårt schreitlig skön sein. Et var bløs nens hele. Et valgte det ikke gans mye betyder. En mine ma en par, der sidder ferie en omt, hvor der sidder sowieso nicht nye hus komme, dan kan det doch øymål nens hele. Lang hielt hij dat døst eerst en hond, en eva leid. Wat kon der bløs benne zene? Wat kon det zene? Dan moek hij dat op, ook nicht een grote trantje. Aber door met, vloog al een stroom het vogeltje uit. En dat vloog ruit en was weer het. Ja, ze rand dat in haar ronen wil dat griepen. Hij wil dat waar je neemt doen. Op het weer voorbij. Hij had het tussen opgemaakt. Hij rand nog stundenlang en zocht dat. Hoe kon dat plus handje vloggen zijn? Op het vogeltje weer was. Nu weer hij gans treurig. Hoi mogen tussen waar het teu en stalde op een dash. En dacht ze, vielleicht worden mijn ma en paard gewoon eens en worden.

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Eén cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan checkt ons dat geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 209. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt naar het programnummer 209. We danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie Unterstützung, die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die richtig zegenen.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

En schönen Gruß, lieber Freund. Welkom hier te deze halve stund met een gouden oorrecht op Lodic. Eitsi Adolf Enns. In Johannes kapitel 5 wordt vertaald waar Jezus een geleemden gezong moek. Johannes beschrijft den oort met een nomen en ook wou dat toch weer een wota. En omdat wota ram weer 5 deertje. En ja, deze deertje lagen een schoof kranke wat verschillende krankheden hadden. Man geloofde dat het water een heilende kracht had. Dat beweegt zich dan en wan. En wer dan dat eerste nensteeg, wordt gezond. Mank deze kranke zocht Jezus zich een uit en heilde hem. Hier hebben we een klare steed wat ons wist, dat het niet zo is als manche behaupte. Dat heeft je manche die vast leven, dat Jezus alle kranke gezond maken wil. Na hier deed hij dat niet. Da waren veel kranken. Maar Jezus zag zich maar een daarvan uit. Also, wann ons mal ergens weer zal bedreigen, en dat is besonders ook dan schwierig, wann man zelfs krank is. En wann ons dan zegt, dat Jezus ons ganz bestemd heilen wil, dan tien wie met dem wohl diesen tijd stop lezen. Dan tien wie hem vragen, waarom Jezus niet al de kranken door heilt. Aber das Zeitschaft noch andret wichtig für uns. Dort wo wir dann hören, wann Dieter Franz dort rede wird. Verjehe wie nu das Leid, er geeft mein Leben.